0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wanna get with me.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

young.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.

Benito, ja, onherkenbaar. Jeroen, always there. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag maandag geworden. Het is weer het begin van de week. Welkom bij de Ochtendradio Feuilleton. Ja, het is toch wel met vruchten wat het heeft afgeworpen in België. In de kustplaats Klokkenheist. Daar helpen namelijk Nederlandse agenten hun Belgische collega's om overlast door vakantievierende Nederlandse jongeren te voorkomen. Ja, volgens beide korpsen leidt de samenwerking tot minder vechtpartijen en wat andere incidenten. Ja, Klokkenheist die trekt in de zomermaanden al heel lang jongeren uit onder andere Noord-Holland en het Gooi. Ja, in de badplaats mogen zij vanaf hun 16e legaal alcohol drinken. Ja, de afgelopen jaren veroorzaakten de vele duizenden bezoekers geregeld overlast. In 2020 was het meerdere nachten op rij onrustig. Cafés moesten toen eerder sluiten vanwege de coronamaatregelen. Er was veel chaos. En sindsdien werken de Nederlandse en de Belgische politie samen met elkaar. Nou ja, deze zomer voor het 16 jaar op rij en de balans wordt opgemaakt. Het is een goede samenwerking. Ja, er zijn minder incidenten. De Belgische politie die krijgt dus hulp van Nederlandse agenten te paard en van jeugdagent. Uit het Gooi, zo schrijft de regionale omroep. En volgens Wildvank werkt de Nederlandse aanpak proactiever. Ja, de Belgische politie die komt pas in actie als de situatie escaleert. Spreken de Nederlandse agenten jongeren vroegtijdig aan om escalatie te voorkomen. En zo wordt er ook door de menigte heen gelopen. De terrasjes worden opgezocht, contact met de uitbater enzovoort enzovoort. Nou ja, het is heel makkelijk, hè. De Belgische politie die herkent vaak iemand uit de eigen omgeving. En de Nederlandse politie die herkent de Nederlandse jongeren. Hè. Dus het is dus een hele goede samenwerking daar in Klokkenheist. En minder incidentjes, hè. Ja. Ja, en ook goed nieuws over Aruba, waar we natuurlijk ook te ontvangen zijn. Hè. Want op Aruba, daar staan we ook aan. Die hebben heel veel verblijfstoeristen gehad. 143.343. Dat was goed voor ruim 912.256 overnachtingen. Ja, de gemiddelde verblijfsduur op Aruba was 6,4 nachten. Ja, de cijfers geven een beeld van de omvang en de samenstelling van de verblijfstoerisme op Aruba in juni. Hè? Dus moet je nagaan. Ja, het gaat goed met het eiland, veel toeristen. En dat betekent dus kassa. En dat is natuurlijk ook goed, hè? Want Aruba die leunt echt op het toerisme. Hè? Daar moeten ze hun geld uit halen. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Het is maandag, we zijn begonnen. We zijn los, ik zou zeggen, gas erop.

0: I know that it's true.
1: Come June, it's bound, bound to come true.
2: Ja, dat is wel leuk als je dan een vinkje achter een bepaald liedje zet. Dat betekent voor de platensamensteller dat hij dat liedje dan gewoon deze week nog een keertje mag doen. Omdat ik hem zo leuk vind. Ja, Evelyn Knight, nee, die had ik een vinkje achter gezet. A Little Bird Told Me. Hoorde je bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen uit de lang vervlogen tijden. Ja, welkom. Het is vandaag maandag. We zijn 3 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. 30 tot 35 graden. Dat is niet mis. Ja, vooral morgenmiddag zijn er onweersbuien mogelijk. Vandaag niet. Vanaf woensdag dan wordt de warmste luchtsoort verdreven. En tot donderdag is het dan 23 tot 28 graden. Vrijdag nog koeler, 25 graden. Nou zijn trouwens ook lekkere temperaturen. Hè? Ja, de liefhebbers van warm zomerweer die komen de eerste dagen van de week goed aan hun trekken. Onder invloed van een zuidelijke stroming wordt er vandaag en morgen zeer warme lucht aangevoerd. Waardoor het kwik naar 30 tot 35 graden stijgt. Zelfs 36, 37 graden in het uiterste zuiden van het lage land. Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld wordt het heel warm. Ja, er zijn ook wel wat wolkenveldjes, vooral op dinsdag. Dan is er zeer broeierige temperatuur en ook weer vochtige lucht. En dan ontstaan er ook weer wat onweersbuien. Naast dat het overdag heet is, ook tijdens de eerste nachten van de week, puffen en zweten dus. Vooral in de nacht van maandag naar dinsdag en dinsdag naar woensdag verlopen erg warm. Met temperaturen die bijna niet afkoelen, rond de 20 tot 25 graden in de nacht. Ja, in de stedelijke gebieden kan het zelfs nog wat warmer zijn. En dan is het eenmaal gebeurd, dan gaan we naar Hollandse zomerweer. En dan wordt het bijvoorbeeld 23 graden weer, hè? En dan weer 24 graden. Ja, dat zijn de temperaturen die we dan eigenlijk gewend zijn, hè?
3: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: de ethische remix, samengesteld door de voice-over. Twee van die lekkere liedjes uit de jaren 80, de firme staatwekking. En Sammy Cook. Dat was eigenlijk jaren 60 en jaren 70. Maar goed, het liedje is in de jaren 80 ook nog een keertje uitgekomen. Hè. Vandaar dat hij in de jaren 80 remix zat. Hè. Ja, ik krijg nog zeg maar een berichtje uit Den Haag. Van volgend weekend dan is het ook weer erg nat weer. Hè. Dus dat moet je er wel even bij vertellen. Nou, hierbij. Dus de komende week warm. En dan komend weekend dan is het nat. Ja, dan gaat het regenen. Maar dan is de temperatuur ook nog steeds aangenaam. Rond de 25 graden. Ja, en dan volgend weekend daarna, maandag, dinsdag, even vooruitblik, dan wordt het weer warmer. Dus ja, we zitten echt in een hele zomerse stroming, hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, Pastoor Servaas, hij is nog even op vakantie. Hij zit nog steeds op de Bahama's. Maar ja, we pakken wat oude Servaasjes erbij. We hebben er bijvoorbeeld eentje gevonden van 8 juni 2025. En die is ook alleraardigst.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Bah, wat is het koud, zei Truus, mijn huishoudster, en ze trok haar vest vaster over haar schouders. Ja, dat dank je de koekoek. Het was 5 uur in de morgen en de wereld was nog duister. Bert de Koster en ik stonden klaar om naar Graven te gaan om een boot op te halen die ik had georven van pastoor Bouten. Kleed u zich maar warm aan, waarschuwde onze huishoudster. Aan een zieke pastoor hebben we niets. Toen riep Bert of er nog wat van kwam en we liepen naar het station. Toen we in Graven aankwamen was het licht. De zon scheen en de vogels waren al volop aan het zingen. Even keken wij met welgevallen naar het boot. En toen zei Bert, ik ga even uitzoeken waar wij brandstof kunnen krijgen. Dan zal ik koffie zetten, beloofde ik. Bert keek mij bezorgd aan en ik vroeg opstandig, denk jij soms dat ik dat niet kan? Inderdaad, zei Bert openhartig. U kon soms zo onhandig zijn. En toen vertrok hij. Ik glimlachte fijntjes. Truus had mij precies uitgelegd hoe het moest. Een apparaat was weliswaar niet aanwezig, maar dat betekende niets. Ik nam het papiertje uit mijn zak en las, per kop nemen men 15 centiliter water. In de ketel ermee, gas aansteken, water aan de kook brengen, per kop een maatschepje koffie in de pot, kokend water erop en 2 minuten laten trekken op een pitje. Ik mat het water af, zette de ketel op het gasstel, toen draaide ik aan de knop en hield de lucifer bij de brander. Geen vlam. Ik boog mij voorover en rook, maar ik kon geen gas ontwaren. Nou, daar stond ik nou voor schut, hè. Wanhopig keek ik door het raampje of Bert nog niet aankwam en toen glimlachte ik listig. Toen mijn scheepsmakker terugkeerde en mededeelde dat een boot met brandstof in aantocht was, schonk ik uit de thermoskan de koffie in. Uitstekende kwaliteit, zei Bert met ontzag en slurpte dat het een aard had. Ach ja, mannen onder elkaar, hè. Ik was even af, zei hij na een poosje en probeerde het gas aan te steken. Ik hield mijn adem in. Verrek, zei hij, de hoofdkraan is nog dicht. En hoe hebt u nou koffie? Ik wees naar het venster en toen zag Bert het uithangbord hangen. Hotel Gravenstein, voor de betere kop koffie. Oude oplichter zijn.

lekker warm. Ik kreeg gisteren trouwens nog een appje van een bekende uit Kreta. Die zegt, het is hier ook warm. Rond de 35 graden. Nou, dat doe je goed. Ja, hier is het ook zo warm in de lage landen. Dus voor het weer hoeven we niet ver te gaan, hè? Nee. Goed, is de dagtopper. Trestnik Temp. Worden hier met Lanzarote. Je hoort hem natuurlijk in dit radioprogramma voorbij komen als de dagtopper van deze maandag, de 3 augustus. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de migrantenstroom naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer veroorzaakt door misinformatie op sociale media. En ook mensensmokkelaars die hebben verkeerde informatie doorgegeven. De exclave die grenst aan Marokko werd namelijk overlopen door tienduizenden migranten. Ja, nooit hoor je ervan. En in één keer, bam, allemaal migranten die daarheen gingen om de Europa-grens te bereiken. Hè. Ja, nou ja, er werd geïnsinueerd dat de grenzen van Spanje open zouden zijn voor migranten en dat ze daar de toegang hadden tot Europa. Nou, in de praktijk is dat namelijk niet zomaar mogelijk om zonder documenten vanuit Ceuta door te reizen naar Europa. Op verschillende accounts die zijn geverifieerd door de BBC zijn jonge mensen te zien die met wetsuits en flippers het water ingaan of al op Ceuta zijn. En op een van de video's springt iemand in het water terwijl die roept: Spanje is open! Maar er worden valse beloftes gedaan, zo zegt de omroep. Dan moet je niet zomaar intrappen. Nou ja, heel veel mensen trapten er wel in en die hebben het allemaal geprobeerd. En daarom was er in één keer een ontzettende boost van mensen die probeerden Europa te bereiken via Ceuta. Hè? Ja. En nou ja, gisteren hoorde ik ook een beetje vuurwerk. AZ heeft voor de tweede keer de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar was in Eindhoven met 4-0 veel te sterk voor PSV. Dat het hele duel ook met 10 man moest spelen. Al na 5 minuten raakte Veerman met een hoog geheven been Meerdink hard in het gezicht. En de VAR die greep in. En toen

middenvelder voor het eerst in 359 duels met rood van het veld. Ja, bij beide ploegen ontbraken de nodige basiskrachten en de teams die waren nog wel zoekende door de nieuwe situatie. Nou ja, na 25 minuten was het gedaan. Toen gebeurde het en toen was het alweer 1-0 voor de Alkmaarders. En dat is dus uitgelopen naar 4-0. Hè. Dus ze hebben goed gevoetbald. Ja, en op Aruba daar gaat men wat meer doen aan dierenwelzijn. De campagne richt zich niet alleen op wetgeving, maar vooral op de verantwoordelijkheid van de inwoners als huiseigenaren. En ook de huisdiereigenaren die moeten zeg maar onder de loep genomen worden. Aan de campagne werken het ministerie van Volksgezondheid mee en dierenwelzijn. Want het gaat niet goed met de hondjes. Nee, en niet alleen met de hondjes, maar ook met de katjes en met alle huisdieren over het algemeen. Ja, de honden en katten worden vaak op straat gezien en worden vaak achtergelaten. Veel dieren leven op Aruba onder moeilijke omstandigheden en zoeken ook naar eten. Ja, ze lopen risico op honger, ziekte, verkeersongevallen en mishandeling. Ja, en raakt ook de veiligheid van de mensen en andere dieren als dit het geval is. Ja, verder nog meer nieuws. Als laatste, de Amerikaanse president Trump die zegt dat de nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren gaan beginnen. Afgelopen zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen. Hij zei toen dat er een akkoord op hoofdlijnen is. Naar Iran zelf die zegt de nieuwe onderhandelingen nog niet bevestigd te hebben. Ja, Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Ja, het staakt het vuren gaat dus waarschijnlijk beginnen. Ja. Tijd voor een klein beetje soul.

0: Maar met die hoge temperaturen moet je goed hydrateren. Vooral vandaag, hè jongens. 35 graden in het zuiden.
1: Een groot feest, kom laat ons drinken.
0: En rond de 30 graden, 29 graden in het midden van het land, hè. Dus het wordt tropisch. Ja, in het zuidoosten zijn wel wat buitjes. Maar vooral in de warmte, probeer de warmte te weren. En zeker gaan drinken, oftewel hydrateren. Ja, Christiaan Hulsebos hoorde je met Laat ons drinken. Ja, vandaag een belangrijke dag. Want Corné H. die hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden aan een gijzeling in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught. En in de Tour de France de Femme wordt vandaag ook weer geraced. En men heeft vandaag een zware dag met de hitte. Want er zijn veel bergen.
2: Mr. Sulu, take us out.
3: Hi, Captain.
4: Erik van Vliet.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws. Oh
2: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Boom, boom. Mooi, hè? Jannes Uiterwijk en Zomer in glas in de tweede uur van Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Ja, Jannes is vooral bekend in het oosten van Nederland. En hij treedt vooral op bij feesten, kermissen en dorpsfeesten. Hij heeft een Nederlandse meezingstijl, feestnummers en ook ballades. Ja, denk bijvoorbeeld aan accordeon, want dat hoor je ook in voorbij komen. Gitaar en heel vaak moet hij het ook hebben van zijn publiek, wat dan lekker meeklapt. Ja. Jannes Uiterwijk, hè? Nederlandse zanger, onthoud die naam. Hè? Ja, hij doet ook veel mee aan regionale evenementen. Hè? Ja, hij heeft eigen nummers, maar hij brengt ook heel vaak tijdens optredens wat covers van bekende Nederlandse hits. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is vandaag

het is vandaag een belangrijke dag. 3 augustus 1492. Christopher Columbus begint aan zijn beroemde reis waarop hij Amerika gaat ontdekken. Samen met 90 anderen vertrekt hij om 3:30 voor zonsopkomst vanuit een haven in Spanje. De expeditie was op weg naar Indië, maar zou op 12 oktober aankomen op een van de eilanden van de Bahama's. Ja, de ontdekking van Amerika dus. Op deze dag in 1492 vertrekt de beste man. En komt eigenlijk in een heel ander land aan, wat er eigenlijk gepland was. Hè? Ja, en Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk op deze dag in 1914. En ook Servië, die wordt meegesleurd in de oorlog. En het wereldberoemde Mickey Mouse horloge ligt vanaf deze dag in de winkels. In 1933 op deze dag. Het was te koop in de Verenigde Staten en kostte maar $2,75. Nou ja, tegenwoordig moet je ongeveer rond de €30 gaan betalen voor zo'n horloge. Ja. En het is een kletsnatte dag in Voorthuizen. Misschien wel leuk om vandaag eens eventjes te googlen en te zoeken van waar ligt Voorthuizen ook weer. Nou ja, je moet denken in de richting van Lunteren. Ja, binnen 24 uur komt er in Voorthuizen 208 liter water per vierkante meter neer in het Veluwse dorp. Ja, nog nooit is er zoveel regen gevallen op één plek in Nederland. Ja, en in 1952 de 15e moderne Olympische Spelen in Helsinki worden afgesloten. Ja, goed, voor de wekker wakker, straks nieuws over een zonsverduistering, want die gaat plaatsvinden op 12 augustus. Duurt nog even, maar het gaat wel iets heel moois worden. En natuurlijk het laatste nieuws van wat er vandaag allemaal zo her en der gaat gebeuren.

0: Goedemorgen.
1: Erik van Vliet. Goedemorgen.
2: Ik heb wel iets te lang gewacht ook met op mezelf wonen. Ik heb er ook wel een soort van verklaring. Ik doe over alles altijd heel lang. Ik ben ook altijd te laat. Maar het schijnt dat als je dat hebt, dat je in je hoofd dat je extreem optimistisch bent. En volgens mij heb ik dat. Ook met autorijden bijvoorbeeld. Je hebt je rijbewijs toch? Ja. Weet je nog hoeveel lessen je ongeveer had? 50. Vond je dat veel? Ja? Nee, ik had er iets meer. Ik had er 108. Had ik 108? Ja. Ja, sorry. Ik had namelijk toen ik 18 werd, hadden mijn ouders zo'n pakket genomen bij een rijschool. En dat is één bedrag betaald en dan mag je net zo lang lessen totdat je een rijbewijs hebt gehaald. Ja. Die rijschool ondervindt hier nog steeds financieel schade van. Ik hoorde op een gegeven moment ook gewoon bij de familie. Ik stond op een kerstkaart. Ik had mijn eigen autosleutel, tankpas en... Ik heb nu wel mijn rijbewijs, maar ik merk wel dat er veel agressie is in het verkeer. En merk jij dat ook? Veel agressie? Ja, nee, ik merk echt dat er veel agressie is, vooral tegen mij. Nee, ik doe het niet expres, dat is het ding. Ik doe het niet expres. Ik had het pas. Ik weet dat ik het doe, ik ben niet de beste in het verkeer, maar ik had het pas. Ik rijd op de snelweg, middelste baan, vind ik lekker. Ja, ik heb een soort bindingsangst, dus links, rechts, wat ruimte komt me echt goed uit. Ik betaal wegenbelasting. Nou, ik had mijn linker knipperlicht had ik aanstaan. Ik weet ook niet waarom. Nee, ik had hem aanstaan, ik weet niet waarom. Maar hij stond al een tijdje aan. En achteraf weet ik wel waarom ik het niet had gemerkt. Want het geluid van de knipperlicht, die... Het ging tegelijk met de beat van de muziek die ik aan het luisteren was, ja. Dus ik dacht, het is een soort remix of zo. Klinkt goed, beter, tof, cool man. Nee. Er is dus een auto achter me, die is blijkbaar al een tijdje aan het wachten tot ik naar links ga. En dat gebeurde niet. Dus op een gegeven moment, ik denk dat hij ook dacht, oké, ik ga hem niet inhalen, straks gaat hij alsnog naar links. En die man had dus door van, oh, er is iets aan de hand, of hij heeft het zelf niet door. Hij wilde me wenken. Dus wat hij vervolgens doet, is hij wenkte met zijn... Of is het wonk? Nee, toch? Het is wenkte, toch? Ja. Wonk klinkt beter. Wonk klinkt beter, vind ik. Wonk. Als wij allemaal wonk gebruiken, komt het in de Vandalen, toch? Ja, zo werkt het, toch? Ja, dat is wel tof. Elk jaar komen er woorden bij, hè, de Vandalen. Dat is apart. Ik weet ook niet wie daarover gaat. Volgens mij is er sowieso één dove man die daar werkt, denk ik. En die mag daar één woord... Anders snap ik woorden als fnuikend niet. Nee, volgens mij is er gewoon één dove man die zegt... Ninja, wil ik fnuikend? Ja. En maar wat betekent het dan? Ik weet niet, ik ga naar huis, tot volgend jaar. Nou, in ieder geval, dat mag ik. Hij wenkte. Hij wenkte me met zijn lampen. Hij was met zijn lampen aan het wenken. Alleen dit wenken met die lampen ging ook tegelijk met de beat van de muziek die ik aan het luisteren was. Dus ik dacht, ik weet niet waar die discoknop in zit. Maar dit is de shit! Dit is de shit! Ik denk, oké, geniet ervan zolang het duurt, Ryan. Dit is echt heel tof, dit is echt super tof. Straks is het klaar met het liedje, ik weet het niet. En die man achter me dus door, oké, dit wenken heeft ook geen zin. En hij begint ineens te toeteren. Ja, maar, blanke man, dus uit de maat. En ik... Ik merk... Het waren er niet blanken die klapten. Ik merk op een gegeven moment... Ik merk dus, oh, er is iets aan de hand. En ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en ik zie een gast echt super boos zo naar me kijken. Met drie aderen ook in. Wat ik een raar gezicht vind, want... We hebben allebei dezelfde auto. En volgens mij is het een soort van ongeschreven regel. Maar als je dezelfde auto hebt, dan ben je een soort van BFF. Ben je een soort goede vrienden van me. Toch, dat is de regel. Ja. En ik vond het... Zelfde kleur ook nog. Zelfde kleur. Want ik wilde eigenlijk een blauwe, maar die verkoper zei... Ik vind grijs mooier. Had ik een grijze genomen. Dus we hebben allebei dezelfde... Nee, maar zelfde kleur. Dat is een dingetje toch? Zelfde kleur. Kijk, zelfde auto, andere kleur rijden langs. Denk je, oh, nou, leuke auto, goede smaak. Maar zelfde kleur. Zelfde kleur, doe je raam naar beneden, wat is die Snapchat? We zijn vrienden, het is een ding. Maar goed, ik zie die gast, hij heeft mij gezien, drie jaar, en hij begint ineens naast me te rijden. Meteen, hè, naast me te rijden, op dezelfde snelheid ook. En dat blijft hij rijden, hij wil namelijk oogcontact maken. Dat wil ik niet. Nee, best wel niet. Nee. Dus ik denk, oké, Ryan, blijf gewoon lekker recht voor je kijken, recht voor je blijven kijken. Misschien een beetje naar rechts, een beetje naar voren, maar niet naar deze kant, niet naar deze kant. Nee. En de sfeer in de auto was ik helemaal anders. Want het liedje was klaar, het knipperlicht was weg, die lichten waren weg. Van paniek gingen de ruitenwissers ook aan. Het was een rare sfeer. Ja, maar we belanden op een tweebaansweg. En hij blijft dus op dezelfde snelheid naast me rijden. En op een gegeven moment denk ik dus, oké, dit gaat niet ophouden totdat ik naar hem kijk. En misschien had ik het al veel eerder kunnen oplossen, toch? Maar ik wil die confrontatie niet aangaan. Want ik had misschien even dit moeten doen toen ik hem zag of toen hij naast me kwam rijden. Maar ik heb dus op laten hopen en ik zie ook niet dat die weg ophoudt. Dus ik denk, oké. Ik ga hem dus aan. En ik zat ook fout, toch? Ik denk, verantwoordelijkheid nemen. Ik ga hem aankijken. En op het moment dat ik naar hem kijk, zie ik dat hij al de hele tijd zo aan het rijden is.
0: Je dag wordt veel relaxter.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

was er weer, de back-to-back classic. Twee liedjes achter elkaar van Gusto en Puff Daddy. Ja, samengesteld door de voice-over. Volgende week wakker op Langstraat FM. Het is 7:37 precies. Hè. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de rechtbank in ´s-Hertogenbosch doet uitspraak in de zaak tegen Corné H. Van 30, de verdachte van het gijzelen van personeel. Je weet wel, in de gevangenis van Vught. H. zat na een veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede vast. En inmiddels zit hij na lang wachten in een TBS-kliniek. Ja, het OM heeft een jaar voorwaardelijke zelfstraf geëist. En de zeil- en de watersportverenigingen die eisen dat een brug in het Noord-Hollandse Spaarndam wordt gerepareerd. De buitenhuizenbrug is namelijk kapot en dat is volgens de eisende partijen desastreus voor de hoge scheepvaart. Ja, via een kort geding eisen ze dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de brug gaat maken en dat ook een paar keer per dag gaat openstellen. En de derde etappe in de Tour de France voor vrouwen lijkt er eentje voor de avonturiers. Want in Genève in Zwitserland, al snel naar de start vanuit Genève in Zwitserland, wacht een lange klim. De etappe is 156,5 kilometer en eindigt uiteindelijk in Frankrijk. En tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden tot en met de ochtendspits geen treinen. Dus op dit moment is er nog steeds een kapotte bovenleiding. De problemen die ontstonden afgelopen zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zouden deze rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. De Nederlandse Spoorwegen denkt dat de problemen rond 8:30 zijn opgelost.

Reizigers die van Den Haag en Rotterdam naar Utrecht willen en andersom moeten omreizen via Amsterdam. Dat duurt ongeveer een uurtje, waardoor de bovenleiding kapot ging. Dat is nog niet duidelijk gemaakt. Ja, ander nieuws van de afgelopen nacht. Ja, wanhopige Marokkanen die wachten bij Gotha op familieleden. Hij had hier niet moeten zijn, zo zeggen ze. En Trump zegt vandaag nieuwe gesprekken met Iran. Er is geen reactie nog uit Teheran. En er zijn Israëlische aanvallen op Gaza. En die gaan nog steeds door, ondanks Trumps historische overeenkomst. En als laatste bericht nog eventjes dit. Een Nederlandse automobilist is in België, in de badplaats Blankenbergen, vast komen te zitten op een trap. Ja, de man van 74 volgde zijn navigatie-app om zijn weg door het centrum te vinden. Ja, ik moet er een beetje om lachen. Maar die stuurde hem via de stenen trap in de Kerkstraat. Dus, en toen ging hij gewoon met zijn auto de trap op. En uiteindelijk is het dus misgegaan en is hij vast komen te zitten.

The United Nations en Out of Touch. Dat was een van die grote zomerhits die op een cd'tje stonden in 2010, hè? Ja, voor de wekker wakker. En daarvoor hadden we natuurlijk de dagtopper. Jawel, en dat was er eentje van Lanzarote van Chic Temps. Ja, de dagtopper van deze maandag, de 3e augustus. Ja, ik had het aan het begin van het programma gezegd. Er komt een grote zonsverduistering aan. Duurt nog eventjes, woensdag 12 augustus. Dan wordt de grootste zonsverduistering van deze eeuw zichtbaar. Rond het hoogtepunt om 11 over 8 op 12 augustus wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. In Spanje, IJsland en een klein deel van Portugal is er sprake van een totale zonsverduistering. Ja, de gedeeltelijke zonsverduistering begint in Nederland om 16 over 7 op 12 augustus. Nou, wanneer de maan langzaam voor de zon schuift, de zon staat al laag aan de noordwestelijke horizon. En om ongeveer 11 over 8 bereikt de verduistering het maximum en is alleen aan de bovenkant van de zon nog een klein deel zichtbaar. Dat wordt een eng avondje. Ja, wat een beetje apart. Lijkt een beetje op een film. Nou, ja, rond 3 over 9 is de verduistering weer voorbij. Dus je kunt lekker op stoeltje gaan zitten. En dan kun je het eens eventjes lekker gaan volgen. Of de zonsverduistering ook goed zichtbaar is, dat hangt een beetje af van het weer. Een heldere of een vrijwel onbewolkte hemel is daarvoor natuurlijk noodzakelijk. Het is nu nog te vroeg om betrouwbare uitspraken te doen over de bewolking, want het is nog ver weg. Maar de totale zonsverduistering is in Spanje en IJsland. Hè? Dus mocht je dat willen zien, moet je eventjes afreizen daar naartoe. Ja, en dan gaat het echt gebeuren. Maar pas op, hè? Rechtstreeks in de zon kijken zonder bescherming kan oogschade veroorzaken. De veiligste manier om de zonsverduistering te bekijken is met een eclipsbril. Je weet wel, die belachelijke brilletjes die je erop moet zetten. Ja, en de schadelijke UV en de infrarode straling die wordt dan tegengehouden. Ja, een alternatief is het projecteren van het zonlicht op een vlak oppervlak. Bijvoorbeeld met een vergiet of een vel papier met kleine gaatjes. En er zijn ook mensen die gebruiken een cd'tje, hè? Dat kan me herinneren dat dat vorig jaar ook nog wel eens een keer gebeurde. Gewoon een cd'tje, zeg maar, en dan de zon in kijken. Maar je kunt toch beter een eclipsebril gebruiken, denk ik, hè, voor die zonsverduistering. In elk geval op woensdag 12 augustus. Dan is het zover, hè, dan gaat het dus echt gebeuren.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.

Kontneuker! Wat een rare belediging ook, hè. Kontneuker! Homo! Van Jeannette! Ik denk... Ik weet het niet. Ik denk dat ik hetero ben. Ik heb dat uitgelegd thuis. Dat is moeilijk. Pa, ik moet iets zeggen. Zeg het eens! Moeilijke dag thuis. Oh, kontneuker. Voor zover dat ik weet, ben ik hetero. Maar ik heb al wel gemerkt dat mijn seksuele voorkeur ondergeschikt is aan mijn ego. Ik moet dat uitleggen, hè. Ik zat op café met een maat van mij, ook een comedian, hè. En die is homo. En we waren met twee aan het drinken en we waren ook al goed zat aan het worden. En in de typische arrogantie van de hetero die denkt dat hem elke homo kan krijgen, zei ik het volgende. Hé, hey, Nathan, zie dat we niet te zat worden, hè, want wie weet wat gebeurt er vanavond nog. Waarop de Nathan antwoordde, en dan gaat helemaal niks gebeuren, zei Alex, want jij bent mijn type niet helemaal niet. Ik was keihard op mijn teen getrapt. Ik ben uw type niet. Wat wil je daarmee zeggen dat ik uw type niet ben? Ik zie het toch nog redelijk goed. Allee, man, ik ben bijna 44, ik kan nog skinny jeans aan. Hè? Dat kun je niet van iedereen zeggen. Die een dikke rosse lillekort waar je vorige week mee naar huis ging, die was wel knapper als mij. Of, hè? En trouwens, ik zie godverdomme Alex Agnew. Ik heb 9 keer het Sportpaleis uitverkocht. Je zou blij moeten zijn dat ik met jou wil poepen. Wat denkt u gaan wel dat gaat zijn? Hè? En ik zou u trouwens beter pijpen dan te zien er wie anders. En toen ik die zin uitsprak, zei er iets in mijn kop. Pardon? Maar ik kon niet meer stoppen. Mijn ego was aan het gaan. Hè. De Nathan alleen al. Ik zou kunnen gaan nu zeggen dat jij mij beter zou pijpen. Je hebt toch nog nooit iemand in je leven gepijpt? Ik zeg... Nee, maar... Ik zou er godverdomme voor gaan trainen. Hè. En ik zag het al helemaal in mijn kop. Zo'n Rocky-montage uit de jaren 80. Hè, met een ijzeren baar. Ik mijn eigen hand optrekken met een dildo hier. En één daar, twee gaten tegelijk trainen. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Keelpoep, keelpoep, keelpoep. Pompen op één arm op twee vingers. Terwijl ik een Poolse kielbasa worst. Deep throat tot aan mijn navel. Hè. Ik zou Thaise vaginaballen in mijn kont steken. Zodat ik mijn gluteus maximus zo hard kon trainen. Dat als hij mij anaal nam, dat ik mijn kont zo hard kon samenknijpen. Dat al het bloed van zijn penis even terug in zijn hersenen schoot. En hij voor enige contact. Ik ben hier een man in de kont aan het neuken. Is deze niet tegen de natuur? Hè? Is.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Ik denk dat Jacques Mees een goede weg is ingeslagen met zijn muziek. Toekomst, je hoorde cocaine, ja, bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag 3 augustus. Hè. Ja, welkom bij het Ochtendradio Vuitton. Je kunt mailen voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: Dit is de dagtopper.

augustus, trashiek. Bij voor de wekker wakker, 9 minuten over 8:30. Zo is het maar net, goed. We kijken even naar de feestdagen vandaag, want er zijn er heel wat op deze maandag. In Senegal is Magal de Touba, een jaarlijks grote bedevaart in de stad Touba in Senegal. Dit religieuze festival is een van de belangrijkste in Senegal. En miljoenen mensen komen naar Touba om de ballingschap van Bamba naar Gabon te herdenken. Ja, het Caribische carnaval is momenteel bezig op Saba. Dat wordt altijd in de laatste week van juli georganiseerd. Het is een Caribisch carnaval. De laatste maandag van juli of in de eerste maandag van augustus is meestal een officiële vrijdag op het Nederlandse eiland in de Caribische Zee. Het is in Canada de Civic Holiday. Heeft niks met auto's te maken. Het is een officiële feestdag. Iedereen heeft vrij. Deze dag wordt ook wel de August Holiday genoemd. Het is ook de Bank Holiday in Ierland. Ja, het is de Bank van Engeland om geen zaken te doen op sommige religieuze feestdagen. Ja, en dat is ook leuk. Het is vandaag de dag, daar komt hij aan, de dag van de watermeloen. Ja, mooi is dat, hè?

0: Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all asked out the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
1: Nou is wel leuk om te vermelden, ook al denk je dat niet. Scatman John die stotterde vroeger. Ja, hij kon niet zingen en ook niet rappen, want hij stotterde alles bij elkaar. En toen heeft hij het scatten bedacht om zijn stotteren tegen te gaan. Hè? Ja, grote hit, Scatman. Skibab, babababab, 1994, hè? Ja, nummer 1 in 35 landen. Boodschap van het nummer van Scatman John was Everybody stutters one way of the other, so check out my message to you. Accepteer jezelf. Ja, ik heb vroeger ook gestotterd, hoor. Toen was ik nog een jonge Erik. En toen stotterde ik ook altijd, hè. In de discotheek niet. Als ik dan de microfoon opendeed, dan had ik er helemaal geen last van, hè. Nee. Goed, Scatman John hoorde je in de 90s remix bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1985, het nudistenkamp bij Paradise Lake in Florida krijgt weer post binnen. De bewoners van het kamp hadden daarvoor wel moeten afspreken dat ze gekleed de post in ontvangst zouden nemen. Want de postbode die stoorde zich eraan dat mensen in hun naki de post kwamen halen. En nou ja, ze moesten dus de kleren aan en toen heeft de postbode gewoon weer hun post gebracht. Hè. Ik heb trouwens nog een leuke radiotip. Zaterdag van 10 tot 1, dan is Reinier op de radio. Ja, nee, echt waar, Reiniertje. La la la la la la la. Ja, hij is ook altijd heel erg vroeg wakker, hoor, door de week, hoor, ja.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond het in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Rhede en Rhederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten. Die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: deed het samen met de producer van Fateless, Sandra Cretu. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. Tom is ook weer aangeschoven. Hi Tom.
1: Goedemorgen.
0: Leuk weekend gehad?
1: Ja, op zich wel.
0: Ja, we hebben gisteren ook naar voetbal geweest.
1: Ja, dat was minder.
0: Maar het was minder, ja.
1: Daar wil ik het niet te lang over hebben.
0: 26 graden op dit moment in de Langstraat. En verkeersinformatie, het is rustig op de Brabantse wegen. En onderweg vandaag heel veel leuke muziek. Zo rond de klok van 10:30. Het lokaal en regionaal nieuws.
2: Langstraat, Languit.

0: wil er toch even op terugkomen, Tom.
1: Ja, dat mag.
0: Ja, ja. Ik ben gisteren bij de open dag van RKC Waalwijk geweest. Twee hele leuke wedstrijden overigens gezien. Eén afscheidswedstrijd van Michiel Kramer.
1: Ja.
0: En daar hebben jullie deze week ook nog wat mee, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. We gaan donderdag, als het goed is, als de afspraak helemaal rondkomt, dan gaan we daar een interview doen met Michiel over zijn hele loopbaan, zijn afscheid en zijn toekomst.
0: Oké. Okay. De wedstrijd van Michiel is door Michiel gewonnen. Het leuke ervan is, zijn drie zoontjes speelden ook nog mee.
1: Ja, en gescoord zelfs.
0: Ja. Alle drie, overigens.
1: Ja.
0: En de tweede wedstrijd tegen een Grieks elftal werd ook ruim gewonnen met 3-0.
1: Ja, overtuigend. Wel lekker, als het volgende week voor het echtje mag.
0: Ja,
1: volgende week, komende vrijdag al.
0: Ja, maar gisteravond PSV tegen AZ was... Er toch gewoon even op terugkomen.
1: Ja, in het kort voor de mensen die het misschien gemist hebben. Ja, PSV kreeg na een minuut of 8 was het al rood. Joey Veerman met een veel te hoog geheven been. En vanaf daarna was het eigenlijk een uitzichtloze expeditie voor PSV. Dat eerst zelf nog wel redelijk stand hield, maar in de tweede helft... ging het echt van kwaad tot erger.
0: Ja?
1: Ja, het was heel snel 2-0, daarna heel snel 3-0. Ja, en dan kreeg je nog een penalty tegen, 4-0. Ja, het is al een pijnlijke cijfer zo.
0: Nou, ik heb er niks van gezien, moet ik ook eerlijk zeggen. Hoor.
1: Ja,
0: maar zat je in het stadion?
1: Ik zat erbij, ja.
0: Ja, leuke wedstrijd. Leuk ritje terug is het dan, hè?
1: Ja, inderdaad. Verschrikkelijk.

0: Ja, de Backstreet Boys and we're going on. We've got it going on. Zo heet jou eigenlijk. Tom, er is wat nieuws.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja,
0: Niet zo'n heel leuk nieuws overigens, toch?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Gisteren is namelijk een 78-jarige man uit Oosterhout vermist geraakt. Mm-hmm. Inwoners aldaar en in Dongen, Waalwijk en Loon op Zand hebben via Burgernet een melding gekregen over de 78-jarige Toon. Die rond half vier gistermiddag te voet vertrok uit zijn woning in Oosterhout. En sindsdien nergens meer is gezien of gevonden. De politie is nog steeds op zoek naar de man en heeft het volgende signalement. De man heeft een lichte huidskleur, grijs of kalend haar en is moeilijk ter been. Mogelijk draagt hij een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of een geruite blouse.
0: Oké, en die is vanaf vanmorgen is die Burgernet melding gekomen, toch?
1: Nee, gisteren al.
0: Oké, ik kreeg hem vanmorgen binnen, maar dat is dan misschien regio...
1: Het was een update, denk ik, dat hij nog steeds niet gevonden was.
0: Oké. Nou, zie je hem lopen, kijk dan even goed rond. En als je hem ziet lopen, meld het dan bij de politie. Wij gaan even naar iets Franstaligs. Hier is Frans Gaal.

0: zo heet hij. Zo heet ze, moet ik zeggen. Is jouw Frans een beetje goed, Tom, of
1: nee,
0: niet?
1: Totaal niet.
0: Ook dat ik wou vragen, weet jij wat daar staat?
1: Nee.
0: Nou, ik heb wel Frans, maar niet de Frans die taal, hoe de taal is, toch? Nee, dat gaan we niet doen. Onderweg nog veel muziek. Zometeen hebben we ook nog wat muziek klaarstaan van onder andere de Specials. Ja, dat is lang geleden. En ook nog de flitsschijf van deze week. Maar goed, voor degenen die in de bossen gaan, het risico op bosbranden in Nederland kruipt steeds dichterbij. Dus nee, niet roken in de bossen. En als je een stukje glas ziet liggen, haal het gewoon even weg.

0: 1979, uit de tijd dat jij nog niet eens in de gedachten van je ouders was, Tom.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Dat heel lang geleden. The Pointer Sisters and Fire. Ken je het overigens al wel een hoop oude platen of valt het wel mee?
1: Het valt op zich wel mee, maar ja? ik doe mijn best om de kennis wat op te schroeven.
0: Oké. Zometeen zien van de kaart. Met het lokaal en het regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, even nog Chicago.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits. Honden Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Ja, ik ga op vakantie en ik neem mee. Jelze Siem is teruggekomen van vakantie en die is naar Orlando geweest, naar Disney. En heeft, ik heb gevraagd of hij in die 14 dagen nog meer gezien heeft dan alleen Disney. En zegt hij aan de Walmart. Maar dat is ook wel een heel aparte belevenis, denk ik, of niet, Siem? Zo'n geval. Of zo'n Walmart, want dat is een beetje groot, hè?
1: Nou, de Walmart, dat is echt niks vergeleken met de Albert Heijn hier.

0: vergelijken.
1: Ja, maar de XL in Tilburg die schijnt ook heel groot te zijn, hè?
2: Dat klopt, die is ook heel...
0: Ja, kan wel kloppen, ja. Ik vind het ook mooi dat... ik weet niet of dat nog steeds is, maar bij de kassa dat je dan zo'n rond rek met alleen maar plastic zakjes. Ja. Dat is nog steeds. En dan heb je 30 kassa's of zo met alleen maar van die plastic tasjes. En het moet er allemaal in, hè?
2: Ja, het moet er allemaal in. En dat is ook wel een groot verschil met Amerika. Kijk, waar we hier in Nederland zo inzetten op duurzaamheid en proberen zo min mogelijk plastic te verspillen.
0: Ja. Daar niet.
2: Dat doen ze daar niet. Dat voor ieder... voor iedere lippenbalsem zouden ze als het ware een plastic zak geven.
1: En moet je er ook voor betalen voor zo'n plastic zakje daar?
2: Volgens mij niet. Nee. Niet eens.
1: Ja, wij lopen hier volgens mij overal heen, voorop, toch?
0: Ja, zeker wat dat betreft.
1: Ja, oké. Maar wel leuk geweest te zien.
2: Het was ontzettend leuk. Ja. Heel erg van genoten.
1: Wij zijn volgende week al bij weg, hè?
2: Ja.
1: Dan kun je er wel aan? Wil je erover praten?
2: Na het volgende nummer.
1: Oké. Okay. De temperatuur op dit moment is maar liefst 27 graden. En als je nu in Zuid-Korea zou zijn geweest, zou je het nog warmer hebben. Want daar is het 42,5 graden gisteren.

0: to dust.
1: Oh. Ja, Bas Steel hoorde je en Things We Lost in the Fire. Ja, er zijn best wel veel mensen die wat verloren zijn in de branden. Natuurlijk in Frankrijk en Spanje en ja, meer plaatsen in de wereld. Ook in Italië te overigens veel branden, Tom.
2: Ja, het, ik heb toevallig vorige week eens een blik geworpen op die kaart.
1: Ja.
2: Die zeg maar laat zien waar al die bosbranden zijn. Dat was trouwens met jou, was dat hier.
1: Ja.
2: Oh, echt niet normaal.
1: Nee, niet normaal. Heb je ook nog mensen tegengekomen die hebben moeten vluchten voor die bosbranden?
2: Nee, gelukkig voor die mensen niet. Nee.
1: Nee, maar de mensen die jij kent die daar zaten, dan niet?
2: Nee.
1: En in de vader van de vriend van mijn van een neefje van mij, die had alle waarschuwing gekregen dat ze de auto moesten pakken en een koffertje klaar moesten zetten. Die zat daar aan de kust bij Bordeaux.
2: Ja.
1: En die hadden al te horen gekregen van dat ze de auto sowieso niet mee mochten nemen. Maar die werden 's nachts uit bed gehaald. En ja, mochten toch onder begeleiding van een militairen naar een veilige plek toe. En die zijn ook door de camping, wat was een organisatie, mochten ze in Noord-Frankrijk nog ergens naartoe.
2: Bizar, hè?
1: Bizar, ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon alle spulletjes kwijt zijn geraakt. Huizen, heel de rattenplan. Daar word je niet heel erg vrolijk van. Maar goed, tot zover. Dadelijk hebben we nog wat nieuws.
2: Zeker weten. Daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: De liefdesliedjes van de jazzpolitie. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn we weer terug met je. En hebben we dan ook nog wat breaking news, Tom? Of,
1: breaking news niet echt, maar wel wat interessante, denk, interessante dingen voor de mensen om te weten.
0: Oké, tot zometeen na het nieuws met Bennett & Bee.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: De Nolan Sisters. Heerlijke muziek uit het begin van de jaren 80. And I'm in the mood for dancing. Ja, de temperatuur op dit moment 28 graden hier in de Langstraat. We gaan vandaag naar zo'n graadje of 34. Morgen ook nog boven de 30. En dan gaat het weer zakken naar, ja, zullen we zeggen 2,23. En dan weer naar 7, 27, 28. Blijft wel op en neer gaan, hè, Tom?
1: Ja, sorry. Ja, het blijft zeker op en neer gaan, ja.
0: Maar ja, ik vind het op zich helemaal niet erg dat het dat temperatuurtje, zullen we maar zeggen, toch?
1: Nou, dit is wat mij betreft net iets te warm. Maar als ik naar de verwachting kijk, woensdag 26, 23, ik vind dat prima.
0: Oké. Tijd voor Bruno Mars.

0: Ook wel een beetje jouw muziek, Bruno Mars. Of jij bent meer van het Nederlandstalige, Tom?
1: Sowieso. Maar ik vind Bruno Mars vind ik wel leuk, hoor. Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Maar Nederlandstalig dan ook het echt volkse?
1: Nou ja, het is met wat je eronder schaart. Maar wel meer het wat modernere. Dus niet het oudbollige Henk Wijngaard gehalte, zeg maar. Maar ja, ik heb toevallig vorige week Robert van Hemert een keer zelf ertussen geschoven. Dat vind ik leuk.
0: Oké, ik ga nou ook eens even iets tussen schuiven. En ik denk dat dit... je moet maar even denken van... Ik heb jou niet laten horen, want ik laat hem even in zijn waantje. Nee, grapje. Wat is het meest irritante geluid in je slaapkamer?
1: Is dat de vraag aan mij?
0: Ja, de vraag aan jou.
1: Het irritante geluid. Nou, dat is zeker muggen.
0: Maar ja, dit volgens mij.
1: Ja, precies dat, ja.
0: Ja, heb je daar ook veel last van of zo?
1: Nee,
0: of
1: valt mee. Want ze komen nooit eigenlijk op kamers af waar een ventilator aan staat, heb ik het idee. Ja. Dus die zet ik gewoon lekker aan en dan blijven ze weg.
0: Ja, ik zeg al, ik heb bij mijzelf zo'n hele grote waaier boven mijn bed hangen. Thuis geen last. En ja, bij mijn vriendin, ik word helemaal lekker gestoken.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja, ik word er niet heel erg vrolijk van. Maar goed, we zijn in ieder geval niet de enige die dat een vreselijk geluid vinden.
2: No me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: uit de tijd dat muziek nog echte muziek was. Heel lang geleden, 1973, hoorde je de Doors, een Mosquito. En die draaiden we omdat het over muggen hadden, dat het best wel irritante beesten zijn op de slaapkamer. Maar wat ook heel irritant is, is zo'n bromvlieg in huis. Die je eigenlijk iedere keer te snel af is, Tom.
1: Ja, daar word je scheidsziek van.
0: Ik heb zo'n heerlijke vliegenmapper en ja, ook zo'n elektrische, maar dat vind ik een beetje zielig. Maar ik heb zo'n vliegenmapper die eigenlijk best wel snel is. Maar goed, zometeen, of gaan we het nu doen? Tom heeft nieuws.
1: Ja, ik heb
0: Tom
1: heeft nieuws.
0: Dus ja. Barst los, Tom.
1: Nou, we hadden het over dieren, daar blijf ik het even over hebben. Want mensen die met hun honden door de Loonse en Drunense duinen lopen, moeten even oppassen. Want ze worden op Facebook gewaarschuwd door natuurmonumenten. Ga niet met je hond in het water van de Kaatsheuvels ijsbaan of een ander stilstaand water in dat geval. Nou, waar komt dat nou door? Door het warme weer kunnen namelijk ontzettend snel bacteriën groeien in het water. En deze bacteriën kunnen ervoor zorgen dat er blauwalg en of botulisme in het water groeit. Ja, en als dat... Als je hond daaraan blootgesteld wordt, dan kan de hond in levensgevaar komen.
0: Ja, dus, hij wordt heel ziek en dan gaan ze daarvan drinken en dan gaat het niet goed.
1: Nee, dus let even op, als je in de Loonse Drunense duinen loopt met je hond, laat je hond niet in het water.
0: Ja, sowieso niet alleen Drunense duinen, op meer plaatsen is blauwalg geconstateerd. Er staan bordjes dat er blauwalg is. Dus kijk even voordat je naar het water gaat, ook sowieso zelf niet in het water gaan, want dat is ook niet goed voor jezelf.
1: Nee, precies.
0: Dus. Dankjewel, Tom.
1: Geen probleem.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here's gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: we zijn even aan het zoeken geweest, Tom.
1: Ja.
0: Want waar kunnen we wel zwemmen, waar kunnen we niet zwemmen?
1: Ja.
0: En het enige waar, we, ja, waar een waarschuwing is eigenlijk bij de sprankelaar.
1: Ja, of van Capelle.
0: Ja, en de rest is eigenlijk allemaal gewoon nog veilig zwemwater. Er zijn verschillende sites waar je op kunt kijken van waar je nog veilig kunt zwemmen. En jij hebt er al, je had er een, hè?
1: Ja, ik heb er een. Dat is zwemwater.nl.
0: Ja, en ik heb de waterkaart live. Ja, ik heb gewoon zwemwater Waalwijk ingetikt en dan kreeg ik dat te horen en te zien.
1: Ja.
0: Dus, kijk in ieder geval uit voordat je ergens in het water wil springen de komende weken, want het blijft nog even warm. Langstraat FM. Zometeen Siem van der Kaam met het lokaal en het regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, hebben we nog muziek voor je klaarstaan van Whitney Houston, Candy Dulfer en hier is Blondie met Call Me.

0: Houston samen met Clean Bandit in de remix met How Will I Know. Die plaat is in de jaren 80 ooit uitgekomen en ook een hele dikke hit geworden. Zometeen na 11:30 gaan we even bellen met Mart Brok. Hij is inmiddels wakker.
1: Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.
0: En hij had afgelopen zaterdagavond een feestje. Want afgelopen vrijdag was het café van Mart Brok 40 jaar lang open. Ja, we gaan straks even wat vragen aan hem stellen. En ja, mij brandt dan altijd de vraag van... wat is nou het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt? Dus dat gaan we straks horen. Nu eerst tijd van Candy Dulfer, daar met Dave Stewart. En Lily Was Here.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Montreal. Heb jij een crush op iemand, Tom? Of die,
1: Nee,
0: ook niet op Marijn Kuiper.
1: Ik riep net nog tegen jou niet meer voor de bus gooien. Dan kun je het toch niet laten.
0: Ja, af en toe mag het wel eventjes, toch?
1: Ja, zo is het ook alweer.
0: Oké, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 29 graden en rustig op de Brabantse wegen.
2: Dit is de flitsschijf van deze week. Rolf Sanchez met Martjaar.

0: Hebben we nog nieuws, Tom?
1: Nou, het is op zich rustig. Ja, moet ik toegeven. Even opstarten weer.
0: Vakantietijd, hè?
1: Ja, zo is het. Ja.
0: In ieder geval, ze zijn wel met heel veel mensen aan het zoeken naar de vermiste man uit Oosterhout. Dus kom je maar hier in de buurt tegen. Laat het de politie even heel snel weten. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en als je ander nieuws hebt, laat het ons ook weten via redactie@langstraatmedia.nl.
2: Info en hits.

0: Give me one good reason. Je hoorde Marlene. Ja. 27 jaar terug in de tijd. Het mooiste ervan is, ze kwam ook nog uit Nederland. Ja. En wie ook uit Nederland komt, zelfs uit Waalwijk, is Mart Brok. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 40 jaar geleden, afgelopen vrijdag, 1 augustus, opengegaan met een café. Hoe ben je bij het idee gekomen om eigenlijk überhaupt een café te gaan beginnen?
1: Nou, mijn vader die heeft vroeger een café gehad in de Zoorse Straat.
0: Ja.
1: En ja, daar ben ik opgegroeid, zeg maar, ja, achter de bar. En toen mijn vader het café verkocht had, toen had ik zoiets van, nou, ik stop ermee met die horeca. Ik denk dat we lekker in het weekend vrij kan zijn. En toen ben ik bij de PTT gaan werken. Toen was ik postbode, zeg maar. Dat heb ik een paar maanden gedaan. En als ik dan post aan het bezorgen was hier in de stad en er stond een pandje leeg, ja, dan stond ik naar binnen te kijken en had ik zoiets van, als ik daar nou een barretje neerzet en dan kan ik daar een biljartje neerzetten, dan ja, ik was daar toch allemaal mee bezig. En ja, en op een gegeven moment ben ik hier gewoon ingerold.
0: Oké, en toen is het café Mart Brok ontstaan?
1: Ja, en ik heb het Mart Brok genoemd, omdat ja, mijn vader die heeft dat ook gedaan toen. Dat was vroeger toen mijn vader begonnen was, toen was het café Elzenhoven. En toen was er een bruiloft bij ons. En die er kwamen mensen op af en die hadden een kaart en die waren aan het zoeken naar café Elzenhoven. En toen vroegen ze onderweg aan iemand die voorbij kwam van kunnen jullie me vertellen waar ik moet zijn? Bij café Elzenhoven. Nou, die wisten niet. Mag ik even op de kaart kijken? Hij zei, zo in straat. Oh, dat is bij Jo Brok. Het moet bij Jo Brok zijn, niet bij Elzenhoven. Nou, toen heeft de spaar daar café-bar-restaurant Jo Brok van gemaakt. Ja, en ik ben hier maar gewoon begonnen als café-bar Maat Brok.
0: Ja, ook dat, ja. Ja, toen je begon en vergeleken met nu, ja, er is volgens mij best wel veel veranderd.
1: Ja, er is heel veel veranderd. Er is heel veel veranderd. En, vooral de regeltjes die zijn veranderd. Vroeger was het allemaal iets makkelijker. Tegenwoordig moet er overal vergunning voor hebben of papieren of wat dan ook. En ja, met heel het uitgaansgedrag is helemaal veranderd. Kijk, vroeger bij mijn vader in het café, toen werd er veel sherry gedronken en jenever en nog meer van de spul.
0: Advocaatje bij slagroom?
1: Ja, maar daar vraagt niemand meer om.
0: Nee.
1: En nou ja, toen ik hier begon, toen was het ook veel, zeg maar, pisang ambon met je jus d'orange of safari met jus d'orange of van die dingen allemaal, weet je wel.
0: Ja, bakootjes en zo. En,
1: ja, nou, dat bakootje is wel gebleven. Maar al die jus d'orange dingen, want ja, ik heb niet eens jus d'orange in huis. Ja, ik heb boven een pak staan voor mezelf. Maar verder, ja, tegenwoordig is het allemaal bier en wijn. Het is allemaal veranderd.
0: Ja.
1: En ook veel alcoholvrij bier wordt ook goed gedronken.
0: Ja, maar wat ik ook al bedoelde van, ja, vroeger mocht je nog een sigaretje roken in het café. Dat mag dus ook niet meer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat dus straks, toen ik even dat berichtje zat te lezen van jou uit de krant, zat ik even te denken zo van, ja, zou er over 10 jaar nog wel alcohol geschonken mogen worden in het café?
1: Nou ja, als ze zo doorgaan met die betutteling, dan maakt het helemaal niks. Dus ik denk dat met die stikstofbeleid dat je over een paar jaar een verbal krijgt dat je scheep moet laten. Dus ja, daar ga je echt helemaal nergens over.
0: Ja, je hebt heel veel mooie momenten in zo'n café meegemaakt. Ja, volgens mij huwelijksaanzoeken. Je hebt ook feesten gedaan. Je hebt zelfs met de kronen nog eten rondgebracht.
1: Ja,
0: wat is een beetje speciaal wat je die afgelopen 40 jaar meegemaakt, Mart?
1: Hey, ja, er zijn zoveel momenten. Kijk, wij hebben ons café is hier, ons kent ons. En het is ja, eigenlijk één grote familie, zeg maar. Dus Ja, we hebben hier aan mij en elkaar zonder nog plezier gehad en leuke momenten. Maar we hebben natuurlijk ook momenten meegemaakt dat de mensen overlijden. Kijk, ja, want in 40 jaar tijd dat wij hierin zitten, ze hebben we daar wel verschillende keren meegemaakt natuurlijk. Dat er mensen bij waren die plotseling omvielen en hartstikke jong. Maar ja, dat is het leven. Er zijn ook dingen die erbij horen.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ja, afgelopen zaterdag het feestje gehad, genoten?
1: Ja, het was een gekkenhuis. Het was een gekkenhuis. Hier binnen stond het bomvol en ik had buiten nog 50 man staan. Ik heb mijn auto op een gegeven moment met de alarmlichten nog op de straat gezet, zodat ze nog een klein beetje beschermd stonden, zeg maar. Want ik denk, nou, voordat er dadelijk iemand langskomt en er een paar doortrijd die nog niet afgerekend hebben, dan...
0: Ja, dat schiet ook,
1: maar het was zo leuk, En al die, dat had helemaal niet gehoeven, maar die mensen brengen allemaal cadeautjes mee en dingen. En nee, het was echt... echt hartverwarmend, ja. Dat moet ik zeggen. Mijn vrouw die is ziek. En die is toch naar beneden gekomen. En die heeft hier nog aan de bar gezeten. Die heeft het zelfs tot een uur of twee volgehouden. Ja, en toen heb ik ze naar boven moeten dragen, want ze kon niet meer. En die zei ook van, wij toch in principe een mooie kroeg.
0: Ja, dan in ieder geval dan weet je dat je gewaardeerd wordt, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: En hoe lang ga je nog door?
1: Nou ja, ik heb ze vroeger ze gisteren ook allemaal wel van... je bent met carnaval dan nog wel open gegaan? En ik zei, ja, met carnaval ben ik nog wel open. Ik ben me niet benieuwd. Ja, maar dat is altijd zo gezellig met jou, met carnaval. Maar het liefste hebben ze denk ik nog 40 jaar blijven zitten. Dus dan moeten we even gewoon kijken. Want ik moet ook een beetje aan mijn gezondheid denken natuurlijk. Mm-hmm. Mijn vrouw heeft ook niet het eeuwige leven, want die wordt ook steeds erger zo. En we willen toch nog wel een klein beetje gaan genieten samen, zeg maar.
0: Ja, dat is ook heel voornaam.
1: Dus we kijken wel hoe dat loopt. Maar voorlopig de eerste paar jaar gaan we nog wel verder.
0: Oké. Okay. Mart, dank wel voor je tijd. Ga er ook nog van genieten van je jaartjes. En de mensen blijven komen. Wanneer ben je weer open?
1: Donderdag gaan we weer open.
0: Donderdag. Je bent altijd op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open?
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag ben ik open. En 21 september dan begint de dartcompetitie weer. En dan ben ik maandags ook open.
0: Dank je wel.
1: En de dinsdag en de woensdag doe ik rusten.
0: Ja, uitrusten, daar hoort er ook bij. Dank je wel voor je tijd. En nooit bellen voor 10:30, hè?
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Oké, dank je wel. Doei.
1: Oké, doei.
0: Zo, dat was Mart Brok. 40 jaar lang een café in Waalwijk. En hij gaat nog even door, dus voor de mensen die carnaval willen gaan vieren. Volgend jaar, Mart Brok is gewoon open, je hoorde het net. Het zit er weer op voor vandaag. Vanmiddag nog Rijn Roosendaal. We hebben ook nog Anton voor je klaarstaan tussen 5 en 6. Wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer. Eet smakelijk zometeen. En Tom, tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Illusies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van 3 euro per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n 1,6 miljard euro. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000. Daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond het in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet van Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?

Ik denk, weet je wat, ik ga toch maar eens keer beginnen met deze single. Want het is maandag en dan de Manning Mandema van de Bengals. Goedemiddag en hartelijk welkom. De maandag is weer een feit. Nieuwe werkweek is weer van start. En weer een nieuwe reeks van middag mixen die aan je voorbij gaat komen tussen 2 en 3 de komende dagen. En je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Dat kan via mail@roosendaal.nl. Laat weten wat jij nog mist, dan neem dat gewoon mee. De WhatsApp kan ik op dit moment even niet bij. Schijnbaar hebben ze weer wat gereset bij Meta. En dan werkt de app weer niet. Dus moeten wij weer laten aanmelden voor de app voor de studio. Dus je kunt wel gewoon mailen naar middagmix. Nee, niet meer mailen naar middagmix. langsdatmedia.nl, want die ligt er ook nog uit. Dus je kunt alleen maar mailen via mail@rijnroosendaal.nl. Dat is de enige manier waarop je de studio nu kan bereiken als je wat er wel hebt. En voor de rest kun je gewoon meekijken. www.rijnroosendaal.nl. Via de Rijn Live kun je meekijken. Voor de rest Siem van de Kamer in het regionieus. Weer een verkeer door snel de koffer hebben we nog. En uiteraard de muziek uit de playlist al hier. In het kader van kijken ze net op 40 wat er binnenkort weer dit gaat worden. Misschien wel. Maar komt het als deze single zijn? Je weet het niet. Bausa en Magnetic.

Slash Knife, een paar weken terug. Je hoort hem terug hier in de middagmix. Emma Heester, zijn hartebreker hier in de middagmix op deze maandag. Vandaag maandag, laat weten dat je aanstaat bent. Je kunt reageren via mail at rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee o's, Dennis. Mail at rijnroosendaal.nl voor jouw suggesties in de playlist. Muziek uit het jaar 2004. Catherine, I Like The Way. Een van die vergeten dansbare werkjes waarop je het lekker doet op deze maandag, denk ik zo.

Typisch dames, hè? Ik ken het wel, hè? Dat geroddel met elkaar. En als de nageltjes maar goed gelakt zijn, dan zijn ze in de stemming, hè? Hoor je wel in deze single, dat geeft zelfvertrouwen. Good as Hell, Lizzo en Ariana Grande. Je hoort het terug hier in deze aflevering van de Middagmix. Dan deze groep. Nog Deeper Meaning was eigenlijk wel de grote hit aan het einde van de jaren 80 zo'n beetje. Toen was het een paar jaar stil, toen kwam het album Sanity uit. En Mr. Veen was toen een grote hit. Maar dit is nog een tandje ouder en ook wel lekker. Een beetje vergeten. The Culture Beat and I Like You, terug in 1990, al hier in de Middagmix.

get illin'. It's that time again. So friends.

0: and you know it. Do it now or you'll blow it. This is what I want you to do. Move, get on the dance floor.
1: De jaren 90, Rob Banks en DJ Easy Rock en Get on the Dance Floor. Of dat ook, Give Me the Five Tones. De bekende loopjes, de waarin uit de jaren 90. De middagmix. Deze dame had op eitjes in dit jaar 2002. Maar onder deze Lee Rice. Life Goes On is terug in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. De zon schijnt flink. Het is zeer heet met 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. De stranden krijgen met verkoelend briesje te maken vanuit zee. Vanavond blijft het nog lang heet. Het wordt vochtiger en volgt een heuse plaknacht waarin het kwik niet onder de 20 graden gaat zakken. De bewolking neemt toe en er is kans op enkele onweersbuien. Morgen wordt het een benauwde dag dus, met 28 tot 32 graden. De zon schijnt en er is kans op een buitje. Dan de verkeersinformatie. 30 files, in totaal 74 kilometer aan file. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Belgische grens richting Eindhoven, tussen Maastricht Centrum Noord en afrit Maastricht Airport. Langzaamheid stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuten. En op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen afrit Budel en Neerderweert. Langzaamheid en stilstaand verkeer komt door een ongeluk. U wordt omgeleid via de op- en afritten. Staat nog zo'n 3 kilometer file, de vertraging zo'n 13 minuten. De A16 Belgische grens richting Breda, dus de Belgische grens en knooppunt Galder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En als laatste de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg, Reeshof en Ulverhout. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 9 kilometer file, de vertraging daar zo'n 10 minuten. Jouw middagmix met muziek uit de top 40, Domme Flitsende 50, bij Rexha.

0: twee platen met een duidelijke relatie en goede ideeën ervoor hebbende. Je weet dat je kunt je adres inschieten. Doe dat via mail@rijnrozendaal.nl. Vandaag ben ik ook daar, Rozendaal met twee O's en één S. mail@rijnrozendaal.nl. Vandaag volgende, het origineel de cover. Een serieuze remake, beste mensen. Het was in 1981 dat Joe Jett and the Blackhearts de single I Love Rock and Roll uitbracht. Joe Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll was de grootste hit. Toch wel 9 weken te 40 en het was de enige nummer 1 notering. Andere twee singles in de top 40. I Hate Myself for Loving You en Crimson and Clover. Dat waren de twee andere hits van Joe Jett and the Blackhearts. Goed luck. I Love Rock and Roll is bijgebleven, want het jaar 1995. Nee, 1998 zelfs zie ik hier. 98 was het, 1998. 5. Everybody Get Up. En als je goed luistert, dan zit daar gewoon de melodielijn in. Van Joe Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Beter triatwerk. Tja, 5 hadden ook 10 singles in de top 40. Keep on Moving. If You're Getting Down. Got the Feeling waren wel de grote hits in ieder geval. En, waar de melodielijn in zit, Everybody Get Up. Dat is 9 weken in de 40 en haalde nog de 9e plaats. Dus ja. Maar zelf plaats je dan leuk als vindt het origineel van Joe Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll uit 1981. Of via 5 met Everybody Get Up in de middenlijn zit van Joe Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll uit 1998. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: mooi is dat, hè? Hoe ze Melodielijn weer gebruiken voor een nieuwe single. Five Everybody Get Down, Everybody Get Up, staat hier trouwens. 1998 was de grote hit voor ze, redelijk hit. Maar de Melodielijn is echt gehad van Jordan en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Waardoor die is juist weer even bijkomen. Torsioneel in de koffer, twee platen met elke relatie. Goede ideeën ervoor hebben, dan mag je je melden op het e-mailadres mail@rijnroosendaal.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kans voor een nieuwe lanceerschijf. Dan wel flitschijf. Donzie Beringer en Break Your Heart. Eens kijken wat het gaat doen. Leuk countrywerkje. Ben benieuwd of het een grote hit gaat worden in de top 40. Of dat het misschien toch niet commercieel genoeg is. Je weet het niet. Maar wel leuk vanaf. Wij steunen deze plaat. Deze hele week lang dus. De flitschijf. Donzie Beringer en Break Your Heart. Zo. Van alles op je pad komende op je leven. In je leven. Phil Collins zingt erover. Something happens on the way to heaven.

90's. Billy, he wants you. Als een laatste geduid in deze aflevering van de Middagmix. Zijn we klaar, mensen? We gaan weer op weg naar het nieuws van drieën. En dan is het weer een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur dan zijn er weer stemmen op de radio. Anton Nachtzaam is zijn programma voorbereiden. Hij is dan terug op toestel met van 6 uur klaar. Met er veel plezier mee. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. En je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. mail@rijnrozendaal.nl. Rijn, met een korte ei, Rozendaal met 2 O's en S. mail@rijnrozendaal.nl. Nog eentje dan, uit de jaren 80, in de periode deze dame nog goed kon zingen in ieder geval. 1982, Madonna, Lucky Star als laatste. Tot morgen!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?

We should sort things out if we

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overleden man die vorige week zaterdag is aangetroffen aan de Vierbundesweg in Dongen is een 42-jarige man uit Tilburg. Dat bevestigt de politie. De man zou als bijrijder uit een rijdend busje zijn gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Over de vraag waarom de bestuurder niet te hulp is geschoten, geeft de politie geen informatie. Cadeauwinkel Pastel en Naturel uit Spankapelle gaat de fysieke winkel sluiten. Dat heeft de winkel vandaag bekendgemaakt op social media. Pastel en Naturel wil zich verder ontwikkelen en kiest er daarom voor om door te zetten op de online verkoop en de fysieke verkoop te stoppen. 2 jaar geleden opende de winkel en werd al snel populair onder de inwoners van Spankapelle. De open dag van RKC Waalwijk stond in het teken van de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. De teams bestonden uit oud-ploeggenoten van de spits, waaronder Tommy Beugelsdijk, Melvin Platje en Daryl Janmaat. De wedstrijd eindigde in het doelpuntrijke 6-2. Ook de kinderen van Kramer pikten tijdens deze wedstrijd hun doelpuntje mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Vlijmense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
13: de streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon

0: Toen ik deze plaat voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, wat zingen ze nou? Seks op de fiets, dat kan toch helemaal niet? Je flikkert er zo af. En dan doen ze op een damesfiets af. Maar het was Sex on the Beach. Oh.
1: Van zes en klaar met Anton Nachtwel.
0: Dat was muziek van Teaspoon. Daar bracht de tijd op ruim 8 minuten over de klok van 5. Ik zeg een prima goedemiddag. Buiten is het op dit moment 35 graden en hier in de Studio 626 zelfs 38 graden. Moet ik zeggen, die meter staat wel een beetje beschut. En ja, wel net in de schaduw, maar toch warm, erg warm. Hier binnen is het 22 graden, aircootje staat aan. Dus we beginnen de week met zeer hoge temperaturen. Ook morgen is het nog lekker warm, er staat gelukkig niet zo heel erg veel. File 33 kilometer, daar hoor je straks wat meer over. En we hebben wat muziek op verzoek voor je. Straks is de zangeres van Fruits of Labor, die is vandaag jarig. Annemiek, hartelijk gefeliciteerd. En uiteraard draaien we jullie plaat zo straks ook nog in dit Radio Feuilleton. En deze, die draaien we voor Arnold van der Pavert uit Dindeloord. Geweldig van het nieuwe album Flowserve van Keith Urban. Met Michael McDonald, We Go Back.

is door velen gecoverd. Onder andere door Joe Cocker. Dit was de originele. Summer in the City 1966. 13 weken top 40 en ze piekte op nummer 2 in de hitparade destijds. Het is 4:15. Het is extreem rustig op Slanswegen. Het staat 30 kilometer en bij ons in de regio is het eigenlijk alleen te doen op de A17, een rijbaan afgesloten op de toerit Roosendaal West door een defect voertuig. Er staat nog geen file, maar wat het is kan er komen. Hij is afgesloten in elk geval dan de A20. Hoofdrijbaan knooppunt het Bresseplein en knooppunt het Ketelplein. Ook daar is het druk aanschuiven door wegwerkzaamheden. A58 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Markiezaad en de Krikkrakbrug. 2 kilometer file al daar. A73 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Kuik en knooppunt Rijkenvoort. 4 kilometer. Dat zijn zo'n beetje de files die binnen ons ontvangstbereik vallen. Langstraat FM. 4:15, van 6 klaar, maandag tot op het vrijdag tussen 5 en 6. Zometeen de nieuwe flitsschijf van Dolce Beringer. En tot die tijd gaan we carnaval vieren in Parijs. Dit is Dario Gia.

Dolce Beringer. De nieuwe speciale aanbieding. Niet die hoor je strakjes over een klein half uurtje. Maar dat was wel de nieuwe flitschijf Dolce Beringer.

0: hij loopt al een beetje blauw aan. Hij loopt al een beetje blauw aan. Ja, ik zag het. Dat was Dado Shake, 1976. 6 weken tot 40 en dat piekt op nummer 19. Met You Know I Love You, Tu sais, Je T'aime. Ja. Beetje vroeger dan in je programmablad zat aangekondigd, maar hier is Siem van der Kaan met het regionale nieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Vlijmense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaan. Ik heb ook vernomen dat de rare vogels in Waalwijk te vinden zijn aan het Dr. Eik. Ja, daar. Studio's van de Langstraat mee. Maar goed, dat even terzijde. Vanavond volgt er een zeer warme en zonnige zomeravond. Om 9 uur is het op veel plaatsen nog altijd zomers warm. En in het zuiden van het land is het zelfs nog tropisch. In de loop van de avond neemt in de regio de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui tot ontwikkeling komen. Vannacht kunnen ook in het midden en in het noorden van het land hier en daar onweersbuien tot ontwikkeling komen. Het wordt een broeierige nacht met minimumtemperaturen die op veel plaatsen niet onder de 20 graden komen. Morgenochtend begint met veel bewolking en het is klam. In het oosten en noordoosten komen enkele buien voor, mogelijk met onweer. Elders in het land blijft het grotendeels droog. En vanuit de regio breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur loopt opnieuw snel op. Richting het middaguur kan het in het westen en in de Langstraat alweer 30 graden zijn. Morgenmiddag volgt op veel plaatsen opnieuw een tropische dag met maxima die uitkomen tussen de 30 en 33 graden. Morgenavond zijn vooral in het uiterste oosten nog lokale onweersbuien mogelijk. Maar de meeste pittige buien zijn voor Duitsland bestemd. De avond verloopt benauwd en ook vannacht in de nacht naar dinsdag koelt het maar langzaam af. Het minimumtemperaturen in de nacht zijn van 18 tot 23 graden. Dus het wordt een tropische plaknacht van maandag op dinsdag. De vooruitzichten na dinsdag blijft zomers warm.

Probeer maar eens stil te blijven zitten, jongens. Dat gaat bijna niet. Cool and the gang, big fun, have some fun. Ah, jawel. Het is 6:05. In een bos aan de Waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt sinds vanmiddag een brand. Koop ze uit de hele regio die bestrijden de regio, bestrijden het vuur. De veiligheidsregio meldt vanmiddag rond 4 uur dat de brand onder controle was. Brand woedt in een gebied zo groot als een voetbalveld. Eenheden uit de hele regio zijn erheen gereden om te blussen. Ze zijn er brandweermensen uit onder andere Comfort, Hees, Den Bosch, Helvoort en Hedel. De brand is sinds 4 uur onder controle, maar het blussen gaat nog wel een tijdje duren als het ware. De vestiging van de Hub Noord-Brabant, die aan de Waterleidingstraat 4 ligt, hoeft volgens de brandweermensen nog niet ontruimd te worden, omdat de wind net de andere kant op staat. Dat geldt ook voor de locatie De Binkhorst van Cello voor mensen met een beperking. Al dus opvallend is wel dat een grootschalige watertransportwagen van de brandweer in Rosmalen aan het helpen is bij een grote natuurbrand in Venraai in Limburg. Let op jongens, want het is hor en hordroog in de natuur. Dus hou er ook rekening mee dat het minst of kleinste geringste vonkje al tot een flinke brand kan leiden. 6:30, smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Tijd voor nieuwe, vernieuwende muziek. Dit is Andrea Liu. En Cause I Have Nothing. Langstraat FM, ik zeg een prima goedemiddag.

gisteravond nog naar die Tarzan-film gekeken. En ik moest gelijk aan deze plaat denken. Waarom eigenlijk? Ja, I hear him. En die oerkreten, hè? André Hazes, 1991. En ik heb de zomer in mijn bol. Het is 6:09. Mocht je nog onderweg zijn van werk naar huis, je weet het, hand aan de stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Komt het helemaal goed. We proberen je in elk geval nog te verpozen met zo direct de speciale aanbieding. En die hoor je na Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

dan inderdaad. Dan brengt dat weer terug naar de tijd dat ik zelf nog meerdere keren in het weekend ging stappen. En dan was je inderdaad zo de andere ochtend zo brak als laag. Een heel zwaar hoofd. En inderdaad, na een bak koffie en een stevig ontbijtje, dan kwamen je vrienden op zondagmiddag weer, of op zaterdagmiddag weer. En dan ging je toch weer maar, hè, met lood in je schoenen naar de kroeg, of naar de discotheek of waar dan ook. Ja, dat waren nog eens tijden. De jeugd is wat dat betreft weinig veranderd volgens mij. Yves Berendsen en Busy, en we zijn er, grap. Dit is

0: Zet de airco aan. Anton Nachtzaam maakt de zomer heter en beter. Anton Nachtzaam.
1: Lekker.

0: Kylie Minogue en The Locomotion. Het is ermee 8 minuten van de klok van 6. We hebben nog een aantal voor je. Onder andere de zangeres van deze band Fruits of Labor. Die is vandaag jarig, Annemiek Heep. Ze woont deels in Amsterdam en deels op Bonaire. De buurman inderdaad van Ferry Maat. Oude speciale aanbieding van een tijdje geleden. Annemiek, van hieruit van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En voor jou natuurlijk, For the Dance Floor.
1: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Je luistert naar onze nieuwe single For the Dance Floor bij Anton Nachtzaam op Langstraat FM.

Deze mooie zangeres is vandaag jarig. Annemiek Heep van The Fruits of Labor. Een aantal weken geleden was dit nummer nog de speciale aanbieding. Het werd ook door Annemiek Heep zelf nog aangekocht. Ook voor de dancefloor, voor haar verjaardag. En je hebt het wellicht in het streeknieuws al gehoord. Die wedstrijd, de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. Mocht je dat nou gemist hebben, niet in het RKC-stadion, het Mandenmakerstadion aanwezig zijn geweest. Een samenvatting van die wedstrijd en het wel en wee over dat gebeuren kun je vanavond zien in ESPN Vandaag. Al werd de tijd op 4 minuten van de klok van 6 uur. Zometeen na 6 uur de lekkerste non-stop muziek. Morgen tussen 5 en 6 nieuwe afspraak. Ook dan weer van 6 klaar. Ik wens je nog een hele fijne avond. Tot besluit Dancing on a Saturday Night van Barry Blue uit 1973. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'Snachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Stratégen Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Oh yeah.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.